0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM. MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rellschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Wannick Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Ossenwegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fietsen en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt voorzichtig op gang met een paar dagelijkse files. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We rijden het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 5 kilometer. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswad-Giessendam. 4. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 5. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
5: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
8: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
7: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
9: Inaugurant la nuova torre da questa basilica en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
7: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der A.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fietsen en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 8 uur.
1: Arjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blarikum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: NFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gas.

0: Hij was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fiets- en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is 1 rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
7: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
6: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
8: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
6: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANJB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: 100%.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fiets- en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en vier andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fietsen en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 Groningen richting Duitsland, tussen Oudeschans en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fiets- en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de

0: en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fiets- en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via Knoopendijl over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag.

0: In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fietsen en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A7 van Zaanstad naar Hoorn, tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto en is daar één rijstrook dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Daar is de weg helemaal dicht bij Noorderloos na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging loopt flink op, nu zo'n 3 kwartier. Omrijden kan via Knopentijl over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: jouw muziek. Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: MFM Brabant. Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: is MFM.
1: MFM.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en vier andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fiets- en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het westen van het land na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je nog 40 minuten op onthouden.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn en dan richting Utrecht. Het is over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment kan worden vrijgegeven. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat ook file voor de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Door een pechgeval is er 1 rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Cause I will leave the light on.
1: Hoor jezelf.
2: MFM.
1: MFM. Jouw nieuws, jouw muziek.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fietsen en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want bij de afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. Het staat vast vanaf Eurmond. Op de A4 naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A12 staat nog steeds een flinke file. Het is van Den Haag naar Utrecht tussen Nooddorp en Zevenhuizen. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk heb je nog steeds een half uur vertraging en er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen, dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
1: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een auto is woensdagochtend in de Kromstraat in Os een winkelpui binnengereden. Het veroorzaakte grote schade, maar er raakte niemand gewond. De bestuurder reed in de auto van zijn dochter, een automaat. In plaats van op de rem te trappen, drukte hij vol het gaspedaal in met alle gevolgen van dien. De politie ging via de achterklep de auto in om bij de bestuurder te komen. De man kon daarna op eigen kracht uit het voertuig komen en was niet gewond. Personeel en klanten konden ook veilig de winkel verlaten. De schade aan de winkel was groot, maar die ging toch weer gewoon open. Het provinciale deel van de N625 in Os wordt door de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het Osse wegennet ineens uitgebreid met ruim 16 kilometer. Het was ooit een belangrijke ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer richting de A2. Maar mede door de verbetering van de snelweg A59 heeft de N625 die functie al lang niet meer. Het is nu een lokale verbindingsweg zonder belangrijke rol in het provinciale wegennet. De weg ligt ook in zijn geheel binnen de gemeentegrenzen van Os. Het is daarom logischer en efficiënter als de gemeente Os het beheer overneemt, aldus de provincie. De 10 veerpontjes van Uiterwaarde gaan vanaf 13 juni weer iedere dag op en neer varen op de Maas en 4 andere rivieren. De afgelopen periode was dat alleen in de weekenden en op feestdagen. Nu het zomerse hoogseizoen is begonnen, zijn de fietsen en voetveren weer iedere dag te gebruiken. Voor onze regio gaat het om de pontjes tussen Batenburg en Demen, Ravenstein en Niftrik en het pontje Ham. Het weer donderdag bewolkt en ook periode met zon met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost.

Okay, bye.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar 3 kwartier in de file. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De 45-jarige chef R. uit Lid is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. R. gaf jarenlang leiding aan een criminele organisatie die zich internationaal bezighield met de handel in harddrugs. De verdachte was niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig. Hij zit in Dubai. R. heeft nooit een verklaring afgelegd. Er is onvoldoende bewijs dat hij schuldig is aan het uitlokken van moord. Daarvan werd hij vrijgesproken. Chef R. gaf ruim 7 jaar leiding binnen de drugsorganisatie, waarvan de meeste leden familie zijn van Martin R. uit Os. Hij was onder meer betrokken bij de voorbereiding van invoer en het bezit van duizenden kilo's cocaïne. Het illegale geld dat de organisatie daarmee verdiende werd structureel witgewassen. De 35-jarige Ossenaar die werd aangehouden in verband met de dood van de 47-jarige Bas van Lana uit Berchem blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij verscheen woensdag voor de raadkamer van de rechtbank. Na deze periode zal er een eerste pro forma zitting plaatsvinden. De verdenking is het doden van het slachtoffer, maar een definitieve tenlastelegging zal er pas zijn tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten. De portefeuilles van de 4 wethouders voor de komende 4 jaar in Bernhezen zijn verdeeld. De enige wethouder die terugkeert is Edwin Daandels. Hij wordt de eerste loco-burgemeester en kernwethouder voor Hees. Op 4 juni zijn ook 3 nieuwe wethouders benoemd. Gert-Jan Hermes, Sascha Kraus en Thijs Vonk. De afgelopen periode hebben we gezien hoeveel er speelt in onze gemeente. Van woningbouw en leefbaarheid tot zorg, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Met dit nieuwe college hebben we een sterke basis om samen verder te bouwen aan onze ambities. Aldus wethouder Daandels. Het weer vrijdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna een half uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: NTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De 45-jarige chef R. uit Lid is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. R. gaf jarenlang leiding aan een criminele organisatie die zich internationaal bezighield met de handel in harddrugs. De verdachte was niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig. Hij zit in Dubai. R. heeft nooit een verklaring afgelegd. Er is onvoldoende bewijs dat hij schuldig is aan het uitlokken van moord. Daarvan werd hij vrijgesproken. Chef R. gaf ruim 7 jaar leiding binnen de drugsorganisatie, waarvan de meeste leden familie zijn van Martin R. uit Os. Hij was onder meer betrokken bij de voorbereiding van invoer en het bezit van duizenden kilo's cocaïne. Het illegale geld dat de organisatie daarmee verdiende werd structureel witgewassen. De 35-jarige Ossenaar, die werd aangehouden in verband met de dood van de 47-jarige Bas van Lana uit Berchem, blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij verscheen woensdag voor de raadkamer van de rechtbank. Na deze periode zal er een eerste pro forma zitting plaatsvinden. De verdenking is het doden van het slachtoffer, maar een definitieve tenlastelegging zal er pas zijn tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten. De portefeuilles van de 4 wethouders voor de komende 4 jaar in Bernhezen zijn verdeeld. De enige wethouder die terugkeert is Edwin Daandels. Hij wordt de eerste loco-burgemeester en kernwethouder voor Hees. Op 4 juni zijn ook 3 nieuwe wethouders benoemd. Gert-Jan Hermes, Sascha Kraus en Thijs Vonk. De afgelopen periode hebben we gezien hoeveel er speelt in onze gemeente. Van woningbouw en leefbaarheid tot zorg, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Met dit nieuwe college hebben we een sterke basis om samen verder te bouwen aan onze ambities. Aldus wethouder Daandels. Het weer vrijdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
2: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
4: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
2: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
6: Trophy on the beat.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De 45-jarige chef R. uit Lid is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. R. gaf jarenlang leiding aan een criminele organisatie die zich internationaal bezighield met de handel in harddrugs. De verdachte was niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig. Hij zit in Dubai. R. heeft nooit een verklaring afgelegd. Er is onvoldoende bewijs dat hij schuldig is aan het uitlokken van moord. Daarvan werd hij vrijgesproken. Chef R. gaf ruim 7 jaar leiding binnen de drugsorganisatie, waarvan de meeste leden familie zijn van Martin R. uit Os. Hij was onder meer betrokken bij de voorbereiding van invoer en het bezit van duizenden kilo's cocaïne. Het illegale geld dat de organisatie daarmee verdiende werd structureel witgewassen. De 35-jarige Ossenaar, die werd aangehouden in verband met de dood van de 47-jarige Bas van Lana uit Berchem, blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij verscheen woensdag voor de raadkamer van de rechtbank. Na deze periode zal er een eerste pro forma zitting plaatsvinden. De verdenking is het doden van het slachtoffer, maar een definitieve tenlastelegging zal er pas zijn tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten. De portefeuilles van de 4 wethouders voor de komende 4 jaar in Bernhezen zijn verdeeld. De enige wethouder die terugkeert is Edwin Daandels. Hij wordt de eerste loco-burgemeester en kernwethouder voor Hees. Op 4 juni zijn ook 3 nieuwe wethouders benoemd. Gert-Jan Hermes, Sascha Kraus en Thijs Vonk. De afgelopen periode hebben we gezien hoeveel er speelt in onze gemeente. Van woningbouw en leefbaarheid tot zorg, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Met dit nieuwe college hebben we een sterke basis om samen verder te bouwen aan onze ambities. Aldus wethouder Daandels. Het weer vrijdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.

West-Brabant hoor je zelf.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

gemaakt wordt door en voor disco-liefhebbers. Gebouwd rondom een WhatsApp-requestline 0653-193-707. Met de mensen achter de schermen, Johan Duivensloot, Peter Wurtz. Straks in het volgende uur gaan we mixen met Charlie Poolhouwers. Verder komen nog heel veel leuke nieuwe dingen voorbij. Denk aan Carol Williams, denk aan Patti LaBelle, denk aan Bobby Thurston, denk aan Flakes, denk aan Motivation, denk aan Ray Parker Jr. En met een heel klein beetje geluk draaien we ook iets van Evelyn Champagne, King en Ray Parker Jr.

de 12-inch liefhebbers die toch kiezen voor disco. En daar zijn we trots op. Leuk dat je er weer bij bent. Via vanuit de MFM Studios, vanuit DDTV Media Tempel, is dit je wekelijkse dosis disco op je radio. En zoals altijd beginnen we met wat lekkers. Nou, je hoorde Gwen McRae al, Keep the Fire Burning, wat jarenlang het thema is geweest van Disco Factory, het disco radioprogramma. Maar zoals altijd, sinds kort starten we met een weer wat uit de kelders van meester producer Sies. Ik had hem net nog even aan de telefoon vanuit zijn studio in België. Een beetje zitten bijkletsen over disco, de toekomst van disco, maar ook de geschiedenis daarvan. Altijd tweede plaat na de opener. Pakken er wat bij wat uit die kelders van Sies komt. En dat varieert van underground disco tot de bekende disco tracks. Maar dit is er één. En man, wat heb ik die veel gedraaid. Zelf in de jaren 80 toen ik nog van lichtjockey promoveerde daar discjockey in die tent. Het was een familiegezelschap. Ze heette Five Star.

0: vijf broers en zusjes. Echte naam was de family Pearson. En je had Stedman, Lorraine, Denise, Doris en Delroy. En ik had een zwak voor die Denise, als je die albumhoeze ziet. Wauw, was geweldig. Top 10 hit in Engeland. En deed het ook erg goed in Nederland. Dankjewel, Cies, voor deze heerlijke rework. En heerlijk dat we gewoon wekelijks beginnen met wat jij maakt allemaal. Dit is hem, donderdagavond. Dit is je dosis disco. De Double D Disco avond. Parels en niet minder dan parels.
1: This is a handpicked underground.
0: Dit is Motivation.

zijn voor Herman uit Arnhem. Deze Patti LaBelle, een release. Een plaat die in de 80's, eigenlijk in de post-disco-periode uitkwam. En ja, dit was toch een beetje een moeilijke hit voor LaBelle in Amerika. Het was eigenlijk post Lady Marmalade. Want je weet hoe LaBelle zat natuurlijk in Foolie Foucouché McGuire, de bekende kleiter, disco-knijter. Daar zat zij natuurlijk in de band. En maar ja, Amerika moest nog een beetje wennen aan het feit dat ze solo ging. Europa deed dat een stuk beter en kwam ook regelmatig naar Nederland om in top-op en zo te komen. Duitse programma's die over disco werden gemaakt. Ik ben even de naam kwijt, maar keken we natuurlijk ook allemaal. Wel een goede plaat nog steeds, hoor. Release. Er is ook een disco-versie van met een iets ander intro. Maar ik heb de single-versie gekozen, want ja, dat vind ik echt een lekker begin. Dus waar zou ik zijn zonder de mensen achter de schermen die wekelijks hun stinkende best doen om dit boeiend te maken? En dat is goed gelukt, JD. Dit is Fantasy.

0: prachtige plaat op de lijst gezet door Johan Duivelsloot, Fantasy en Live the Life I Love. 8:30 exact in de Man Cave Café vanuit de DTV Media Tempel. Wat een heerlijke studio is dit. Ja, ik kan het niet vaker genoeg zeggen. Zodra je dit deuntje hoort, dan weet je dat we duiken in het archief. Dan gaan we terug naar 40 jaar geleden, naar de Kareltje-lijst. En deze dateert van 5e jaargang nummer 8. Dateert van 7 juni 1986. Hij is een beetje zacht oranje van kleur. Hij is weer een typemachine in elkaar gezet. Dat kon in die tijd, fotocopieermachine nog. Dat was lang voordat de DTP-tijd er was. We pakken de top 10 en we kiezen er vanavond een, je weet hoe het gaat. You know the drill. 14 vorige week omhoog met Superstip naar nummer 10. Total Contrast and What Have You Done About It. 5 vorige week zakken naar nummer 9. GM Silk and The Shadows of Your Love. 1 plaats omhoog voor Spider D and I Can't Wait to Rock the Mic. 16 vorige week omhoog met Superstip naar 7. King MC and What Have You Done For Me Lately. Blue Modern and Through the Night. 3 weken in de lijst. Gaat van 11 naar nummer 6. En op 5 komend van 3-6 weken Tavares. And It Only Takes a Minute in de remix van Ben Librand. Jabro and People staat vast op 4 in de vierde week. En I Wouldn't Lie in de plaat die een tijd geleden draaide. Gavin Christopher and One Step Closer to You gaat van 6 naar nummer 3. Bovenin zit het redelijk vast. 2 blijft 2. 4 weken Sky and Giving It to You. En 1 blijft 1. Ex-champagne zanger Polly Carmen met Dial My Number. Produceerd by The System. Nieuw binnen in de lijst 39. Yang and Power Is In Your Mind. 35 nieuw, Cashflow en Mine All Mine. 33 nieuw, Any Day Now, Show Me The Way. Geen idee wat dat is. 20 is de hoogste die binnenkomer, Billy en Nobody's Business. En de 12 inch die werd getipt deze week was High Fashion en You Make Me Feel So Good. LP is van Upfront, de Volume 1. En dat is een Various Artist LP. Wat gaan we draaien? Nou, we gaan een plaat erbij pakken die van een dame is die een paar grote hits had. 1 was een nummer 1 hit. Say I'm Your Number One. Overleed een jaar of 4 geleden, volgens mij vlak na COVID. Ik heb het over Princess. En opmerkelijke stem. UK-dame, altijd veel aandacht kreeg ze van de DJ's. Want het waren danceable tracks. Lekker commercieel. En er werd veel op gedanst. Veel meisjes vonden het heerlijke dansmuziek. 7 weken in de lijst gaat van 15 naar nummer 12. En ik denk, ik pak hem erbij voor vanavond. Dit is de remix van I'll Keep On Loving You.
1: Welcome to the Disco Factory Man Cave.

blijft heerlijk om die hard mood bezig te horen. Hij is, volgens mij zijn het, volgens mij is het een Italiaanse gezelschap wat hoge ogen gooit in een new disco scene. Maken reworks maar doen ook hele nieuwe dingen. En ik kreeg dit deze week doorgestuurd van iemand die zei, hey, luister, dit is, en ik ben niet zo, meestal niet zo van de instrumentaaltjes, maar dit doet het wel lekker. Shake Down. Kwart voor negen donderdagavond. En laten we eens kijken wat er gebeurde in de echte disco-periode. 1975, 76, 77. Vlak voordat het volledig uit zijn plaats ging, ook in Europa. Deze Ray Parker Jr.

was echt de allereerste hele grote hit van Radio. Ray Parker Jr., deze Jack and Jill, 1977. En de stem natuurlijk van Jerry Knight en Arnell Carmichael. Zij waren de twee stemmen van deze plaat. Ray heeft er niks aan meegezongen. Ja, niet helemaal waar. Hij zat in het achtergrondkoor. En arrangementen waren natuurlijk van...

keuze, deze van Johan. Flakes and Your Love Is Good To Me. En ik denk dat het tijd wordt dat ik het de helft van het redactieteam ga inwisselen. Want ik word helemaal gek van die appjes van die Peter Buts. Alle platen die we draaien, daar stuurt hij gewoon dan de vinyle hoes door. Zo van, heb ik ook. Deze doet op dit moment tussen de 30 en de 75 euro. Als je hem zou willen hebben op vinyl. Mocht het dan wel een mint condition zijn. Want die zijn wel het meest waard. Heerlijke plaat Flakes uit 83. We gaan even ruimte maken voor het nieuws en de verkeersinformatie van 9. En wat een klapper was dit, jongens.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

door John Coltrane in de jaren, eind jaren 60. Love Supreme, fantastisch opnieuw gedaan. Natuurlijk door Will Downing. Joekel van een hit was het in de, ja, volgens mij, late 80's. Gemaakt voor de dansvloer en gedraaid voor Bart Jacobs. Welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Zometeen een kwart over negen gaan we een stukje romantisch doen, want Johan heeft hier wat bijzonders gekozen. En straks om 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café. En met een beetje geluk komen er nog echte grote, dikke klappers voorbij, hoor. Denk aan Carol Williams. Denk aan Sun. Denk aan Joanne Jones. En denk aan Evan Rogers. Dit is je favoriete donderdagavond.

is in 1977. Prachtige plaat, echt waar. Nog steeds komt hij langs op de Galaxy Classics Party. Niet vergeten, 24 oktober is het weer de najaarseditie, 17e keer. Kijk op galaxyclassics.nl als je kaarten wil voor dit altijd uitverkochte evenement. Leuk om erbij te zijn. Als je muziek zoekt die een beetje op de kruising zit tussen Earth, Wind & Fire, The Reddings, Owl Temptations. Ja, dan komt dit toch heel knap dicht in de buurt. Uit 81 album heet Force of Nature. You Wanna Hear Some More, zo is de originele titel van het album. Voor Erik Smit, dit is Sun and Guiding Light.

0: Dat het artwork is ook van een buitencategorie. Je merkt gewoon dat er gewoon op alle fronten ongelooflijk creatieve mensen aan gewerkt hebben. Sun Guiding Light van de Valreep kom je binnen voor Erik. Ik kort stukje van draaien, dat kan wel. We hebben nog een klein gaatje in, hadden we nog in de show. Het is bijna 8:15. Dat betekent dat we de airways vrijmaken voor een stukje romantiek. Beetje bijkomen op de donderdag. Ja, normaal zou ik zeggen sunny Thursday night. Summertime on the radio. Nou, weinig summertime. Druilend weer. Ja, laten we eens even een stukje All for One erbij nemen. Wat leuk is dat. Het is echt wel ages ago dat ik deze hoorde. Laten we hem even goed romantisch raken. Deze, gekozen door JD.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

uit Teken de Keuze, deze uit 88. Gekozen door JD, Joanne Jones en Share My Joy. En dit is ook...

warmte, iets meer gospel. Ja, en dat hoor je heel goed in deze plaat. Daarna kwamen natuurlijk andere grote, bijvoorbeeld Ten City. Mr. Fingers met Can You Feel It. Die ook die garage sound nog veel meer extra verdieping en verbreding mee gaven. Het is 9:58 op de donderdag. Zometeen in de Main Cave Café gaan we kijken wat er binnenkwam op info@galaxyclassics.com of info@discofactory.fm. Allebei is goed hoor. Even een beukertje uit 1984. Het is het tijdperk van de boogie. Boogie en soulful voices. Dan heb je aan Evan Rogers genoeg.

0: zaterdag kennen we allemaal Rihanna. Maar wat je misschien niet weet is dat die ontdekt is door deze Evan Rogers. Kwam ze tegen op Barbados. Ja, zo gaan die dingen. Enorm succesvolle songwriter en producer. En werkte onder andere met Kelly Clarkson en niet te vergeten Christina Aguilera. Deze Evan Rogers. Het is bijna 9:30. Tijd om eens even te kijken wat er deze week is binnengekomen op het bekende e-mailadres. 9:30 exact, dat betekent dat we gaan kijken 18 minuten van 15-minute mix, zoals we tegenwoordig genoemd, de Galaxy 15-minute mix. Meestal loopt het een klein beetje uit, maar ja, extended versions, dat mag allemaal vandaag de dag. En dat moet ook, want het is altijd dubbel genieten met Charlie Bullhowers in the house. We maken de airways vrij. Dit is waarom je luistert op de donderdagavond.
1: This is an official Disco Factory FM mixtape session.

Lekker hoor, deze 149 van Charlie Bullhowers. Vraag je af wanneer die man met vakantie gaat, want hij blijft maar leveren. Hij blijft ook maar gewoon topkwaliteit erin zetten. Ja, man. Alle appjes binnen. Het was een 5-sterren mix. Ja, dat was het zeker. Kan niet anders zeggen. Een beetje meegeschreven. Bark Hayes, daar begonnen we mee. Stephanie Mills. Sheena Easton, Lover in Me, Sugar Hill Gang, Rod Stewart. Toen kwam voor mij echt een heel dik stuk. Althans, ik vond dat echt wel 5 sterren waard. Rob Bass, DJ Z Rock. Overleed natuurlijk, wat is het? 2 weken geleden. Daar kwam het. En Rob Bass is natuurlijk It Takes Two. Is gebaseerd op Lynn Collins, Think. En Lynn Collins, Think is natuurlijk Funky Drummer. En dat had hij op zo'n slimme manier in elkaar gezet. Heerlijk. Dayton daarna, De La Soul, Cheryl Lynn. Toen hoorde ik voorzichtig de Patrice Rushen erin komen, Forget Me Not. Die heeft er gewoon heel lang ondergelopen, want toen kwam King MC, Van McCoy, Chic, Alicia, Massara, Gene Chandler. Toen nog een keer Patrice Rushen, toen ging je er ook weer uit. Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, Relax in a New York Mix. Lakeside en Lost, but not least, Chemise en She Can't Love You. Niet vergeten, elke vrijdag om 9 uur op Disco Factory. Een uur lang Charlie in the mix. En wat bof ik toch met en de mix van Charlie en wekelijks een rework van DJ C's. En dan ook nog zo'n productieteam achter de schermen. Ja, dat is het succes van dit programma. Gekozen door Peter Wurtz, onze vinyl verzamelaar. Dit is Linda Clifford en Build Off.

Het is een dame met een stem van het allerhoogste niveau. Linda Clifford. Joekel van een hit had ze natuurlijk met Runaway Love. En daarna If My Friends Could See Me Now. Wat een beetje een klein gelukje, die Linda. Want ze is geboren in Chicago. Groeide op in Chicago. En kan natuurlijk regelmatig bij de Paradise Garage. En met die stem en met die achterban. Prachtige zangeres, gekozen door muziekkenner. Ja, ze zijn allemaal muziekkenners achter de scherm, hoor. Johan en Peter. Twee totaal verschillende muziekpercepties, denk ik. Maar ze beginnen door de jaren heen steeds dichter naar elkaar toe te groeien. Zo leuk om dat te zien. Hoe elkaar nieuwe dingen leren luisteren. En hoe verdiepen op allerlei genres. En hoe vaardigheden... Althans, dat voel ik zelf heel sterk, vaardigheden krijgen om al die boogie en die cellsoul en die freestyle en garage house en Chicago house, om die verschillen tussen die genres te duiden. Ik weet dat jullie dat thuis ook superleuk vinden. En dat is een van de redenen waarom jullie allemaal luisteren aan dit programma. Jongens, de tijd vliegt, if you're having fun. Ik wil... Ja, weet je, met het WK voor de deur. Hartstikke leuk dat jullie allemaal blijven luisteren en blijven appen. Dat doet me echt gewoon heel erg veel. Dankjewel Johan en Peter voor alle backup achter de schermen. Dankjewel Charlie voor je heerlijke mix weer. Dankjewel Cies voor je heerlijke rework van 5 Star. Vanaf een uur 9 morgenochtend is het programma weer terug te luisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Dankjewel DTV Nieuws voor jullie gastvrijheid, dat we hier elke donderdagavond mogen zijn in de Man Cave Café. Maar grote dank gaat natuurlijk naar jullie thuis die dat 0653-193-707 nummer zo makkelijk vinden. En blijf dat doen. Kaarten voor de Galaxy Party niet vergeten. GalaxyClassics.nl. Tot volgende week.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: CTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De 45-jarige chef R. uit Lid is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. R. gaf jarenlang leiding aan een criminele organisatie die zich internationaal bezighield met de handel in harddrugs. De verdachte was niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig. Hij zit in Dubai. R. heeft nooit een verklaring afgelegd. Er is onvoldoende bewijs dat hij schuldig is aan het uitlokken van moord. Daarvan werd hij vrijgesproken. Chef R. gaf ruim 7 jaar leiding binnen de drugsorganisatie, waarvan de meeste leden familie zijn van Martin R. uit Os. Hij was onder meer betrokken bij de voorbereiding van invoer en het bezit van duizenden kilo's cocaïne. Het illegale geld dat de organisatie daarmee verdiende werd structureel witgewassen. De 35-jarige Ossenaar, die werd aangehouden in verband met de dood van de 47-jarige Bas van Lana uit Berchem, blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij verscheen woensdag voor de raadkamer van de rechtbank. Na deze periode zal er een eerste pro forma zitting plaatsvinden. De verdenking is het doden van het slachtoffer, maar een definitieve tenlastelegging zal er pas zijn tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten. De portefeuilles van de 4 wethouders voor de komende 4 jaar in Bernhezen zijn verdeeld. De enige wethouder die terugkeert is Edwin Daandels. Hij wordt de eerste loco-burgemeester en kernwethouder voor Hees. Op 4 juni zijn ook 3 nieuwe wethouders benoemd. Gert-Jan Hermes, Sascha Kraus en Thijs Vonk. De afgelopen periode hebben we gezien hoeveel er speelt in onze gemeente. Van woningbouw en leefbaarheid tot zorg, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Met dit nieuwe college hebben we een sterke basis om samen verder te bouwen aan onze ambities. Aldus wethouder Daandels. Het weer vrijdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De 45-jarige Chef R. uit Lid is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. R. gaf jarenlang leiding aan een criminele organisatie die zich internationaal bezighield met de handel in harddrugs. De verdachte was niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig, hij zit in Dubai. R. heeft nooit een verklaring afgelegd. Er is onvoldoende bewijs dat hij schuldig is aan het uitlokken van moord. Daarvan werd hij vrijgesproken. Chef R. gaf ruim 7 jaar leiding binnen de drugsorganisatie, waarvan de meeste leden familie zijn van Martin R. uit Os. Hij was onder meer betrokken bij de voorbereiding van invoer en het bezit van duizenden kilo's cocaïne. Het illegale geld dat de organisatie daarmee verdiende werd structureel witgewassen. De 35-jarige Ossenaar die werd aangehouden in verband met de dood van de 47-jarige Bas van Lanen uit Berchem, blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij verscheen woensdag voor de raadkamer van de rechtbank. Na deze periode zal er een eerste pro forma zitting plaatsvinden. De verdenking is het doden van het slachtoffer, maar een definitieve tenlastelegging zal er pas zijn tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten. De portefeuilles van de 4 wethouders voor de komende 4 jaar in Bernheze zijn verdeeld. De enige wethouder die terugkeert is Edwin Daandels. Hij wordt de eerste loco-burgemeester en kernwethouder voor Hees. Op 4 juni zijn ook 3 nieuwe wethouders benoemd. Gert-Jan Hermes, Sascha Kraus en Thijs Vonk. De afgelopen periode hebben we gezien hoeveel er speelt in onze gemeente. Van woningbouw en leefbaarheid tot zorg, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Met dit nieuwe college hebben we een sterke basis om samen verder te bouwen aan onze ambities. Aldus wethouder Daandels. Het weer vrijdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 19 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.